ubwa mbere ho umwambaro utegerezwa gufuka ubwambure bwacu mu buryo bukwiye. Utegerezwa kuba udafata kandi udasambaraye cyane. Utegerezwa kuba ujyanye n'uko ikirere kimeze, ni ukuvuga ususurutsa mu gihe cy'imbeho cyangwa utanga akayaga mu gihe cy'ubushyuhe. Utegerezwa kuba ubutuma dusanirwa atari ubutuma batujyanira kara cyangwa ngo baturabe rimwe ntibongere kubaho ukagusubira kuturaba. Utegerezwa kuba ukwiranye n'uburyo dufise atari kubera ugezweho. Utegerezwa kuba ukomeye kandi ugukwiriye. Aha nkaca manura abakenyezi bibungenze ko bo kwambara impuzu zibakwiye ariko zitabadwega. Mu gihe woranya imyambaro yawe muri ubwo buryo, ushobora kwibonera ko uzogira amagara meza kandi uzogendera ubuntu bitume bubahwa na bose.